0: gachipendo mwana venga de pigime mazimu ya kuwerene maru la venyele la vindevu la vifunya imagisie pala
1: merci chipepe.